0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak. En ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee, nee, nee. Dat zou de draak nooit door zo'n onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Och, oh? Ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt, klopt. Dat derde keer.

0: eerste zei je toch? Die derde is echt voor mij bedoeld, hoor.
1: Gelicht!
0: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken.
2: Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
3: Wat ben jij een belachelijk blije bui.
2: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele sprookjesbos?
3: Sluwe slimmerd. Met een kistje goud zal ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je me een handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen en die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken gaf.
1: Oh, toch 3.
3: Gaat het goed?
1: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
3: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo een kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld?
1: Nee?
3: Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
1: Oh, nee, hè? Want dan gaat je ermee vandoor.
3: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
1: Oh, gelukt.
3: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
1: 2 keer 1? Ja, doe dat maar.
3: Sluit je ogen maar weer.
1: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5? Ja, doe maar, wibbelibi, heks. Hallo, heks. Oh, nee.
4: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam.
2: En, hoe is het gegaan? Met mijn grote schatbewaker.
1: Ze hebben me in de maling genomen.
2: Wat?
1: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
2: Zijn alle kisten met goud gestolen?
1: Ja.
2: Mooi zo.
1: Huh?
2: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
1: Wat lief?
2: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
1: En wat zat er dan in die kistjes?
2: Nepmunten van namaakgoud. Oh. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
1: Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
3: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
1: Nee, ik...
2: En zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
4: Zolang de wolf en de heks beplakt waren met namaakgoud, hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

twee liedjes die over het water gaan. Namelijk Hijs de Zeilen van Jul en Julia hoorde je. En dit was Storm op Zee van Piet Piraat. Doet mij een beetje denken aan het nieuwste liedje van Samson en Marie. Heb je die al gehoord? Oh, dat is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio. Nou, die hoor je straks. En zometeen de platenkast met als thema kledingstukken.

0: Zoe Levi, en daar gaan we het komend jaar nog veel van horen. Zij gaat namelijk meedoen aan een heel bekend televisieprogramma. Waarbij ze liedjes van anderen gaat zingen. Nou, meer zeg ik nog even niet. Ik zing. Ja, dat gaat ze dan zeker doen. Dan gaan wij naar de platenkast. En ik moet even kijken of ik de platenkast open krijg. Of althans, of de platenkast al een beetje wakker is. Ja.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Nou, dat is wel handig, want ik heb natuurlijk weer een nieuw thema. En daar moest ik even flink in zoeken. Wel een leuk thema, dacht ik. Namelijk kledingstukken. Dus liedjes over een broek, een trui, sokken, schoenen zijn heel veel liedjes over. Een bed, een bril zou ook nog, daar is niet echt een kledingstuk, maar de dingen die je aan kan doen. Dus nou, ik heb al een heel leuk lijstje. Heb je nou tips, dan mag je die zeker even sturen voor deze week. Want ja, elke ochtend doen we het 3 keer, 7:15, 7:15 en in de zomer ook om 9:15. Dus kom erop met liedjes over kledingstukken. En ja, toen dacht ik, nou, dan beginnen we met deze. Het is een kinderliedje uit de jaren 80. Dus nou, echt wel een platenkastliedje uit 1982 volgens mij. Het komt van album nummer 3. Dus eerst was 1982. En het gaat over iets wat je eigenlijk niet wil. Een kriebeltrui. Je kent het wel in de winter, zo'n trui die dan een beetje kriebelt. Nou, daar gaat dit liedje dus over. In de platenkast.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
3: Wauw.
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
4: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude Ambachten- en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de ochtendshow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Ja, ik werd wakker met een wijsje in mijn hoofd. En dat was dit wat je nu hoort. Goedemorgen, dit is het begin van het tweede uur van de ochtendshow met Arnoud. En back in business, Mayoni.
0: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Ja, ik kreeg al vragen waar ik nou precies was. Ja, ik had een soort van vakantie, maar ook weer niet. Want ik ben gewoon thuisgebleven. Ja,
2: nou, ik kreeg zelfs Mayoni berichten van de week. Dat luisteraars dachten dat ik jou op Ameland had achtergelaten.
0: Oh. Ja, dat zou heel sneu zijn geweest. Ja, nee, dat was niet zo. Nee.
2: Nou goed, even een lekkere paar dagjes vrij. Dat moet af en toe ook natuurlijk gebeuren. En nu gaan we lekker weer door. Het is nog midden in de vakantie. Het wordt weer knetterhete week. Want we gaan het komend weekend naar de 36 graden.
0: Ja, sterker nog. En ja, voor iedereen in het...
2: Jij gaat er even overheen. Ja, sterker nog. Nou, vertel.
0: Nee, ja, ik wilde zeggen sterker nog. Voor iedereen in het noorden van Nederland is dit de laatste vakantieweek al. Hè? Die gaan er met die 36 graden straks op die maandag. Hoppakee, gewoon weer naar school. Meteen zwetend in de klas. Waarom ook niet?
2: Ja, oké. Maar goed, heb je wel een goede laatste week. Het is wel een zomer, zeg. Zo even.
0: Dat is waar, dat is waar. We hebben wel eens jaren gehad dat je gewoon, als je pech had, echt de hele zomer met je regenjas door bijvoorbeeld een dierentuin liep of een attractiepark. Wat dat betreft mogen we dit jaar absoluut niet klagen.
2: Nou, inderdaad. Straks heb ik ook weer een Go Kids tip voor je. We gaan weer eens even kijken wat er misschien deze week nog voor leuks te doen is. Mm-hmm. En sommige dingen zijn ook helemaal gratis. Gisteren heb ik naar Zeppelin gekeken. Niet naar de tv-programma's, maar naar die hele grote Zeppelin die over Nederland vloog.
0: Oh, gebeurt dat nog steeds? Ja, ik dacht dat het iets van vroeger was, Zeppelin.
2: Nou, nee. Ja, dat is het. Maar dit was wel een spektakel. Ah. Zeker omdat het vakantie is. Dus die vloog vanuit Duitsland over Arnhem naar Radio Kootwijk. Nou, daar ben ik naartoe gegaan. En heb ik dus met heel veel mensen Zeppelin staan spotten. Ja, dat was echt heel grappig. Ga ik straks van alles over vertellen.
0: Oké, ben benieuwd. Ja.

0: De zomervakantie is nu nog druk bezig. Maar ja, zoals ik al zei, ja, ik wil de pret niet bederven. Maar voor iedereen in het noorden is de schoolweek wel in aantocht. Maar die laatste zomerweek, die week van deze week, wordt een hele lekkere warme week. Dus ik dacht aan het voor een ontbijttip een beetje een koele ontbijttip.
1: Ja, dan moet ik wel zeggen, de schoolweek is een aantocht. Nou, wel meer dan een week, hoor. Het hele schooljaar
0: ja,
1: is een
0: aantocht. Maar ik bedoel... Hè?
1: Dat is wel wat anders natuurlijk, hè. Niet, dat zou mooi zijn dat je even een zomervakantie hebt. Even een weekje school en dan weer lekker op vakantie.
0: Nee, oké. Okay, maar ik bedoel meer van de eerste schoolweek... is meestal niet een week dat je meteen al bam, hoppakee, toets hier, toets daar. Lang moeten blijven op school.
1: Ja, je weet het niet. Als de juf of meester lekker uitgeslapen is en uitgerust door de vakantie. Die heeft er zin in. Ja,
0: ja maar nee, dat geloof ik echt niet. Want ik bedoel, de eerste week is vaak nog even... Ja, maar je hebt meestal een nieuwe juf of een nieuwe meester. Soms heb je zelfs nieuwe kinderen in de klas zitten. Dus je moet ook even wennen aan elkaar. Je zit vaak in een ander lokaal, op een ander plekje, met andere kinderen naast je. Of dat je misschien in groepjes zit. Dus... Volgens mij is de eerste week altijd even wennen.
1: Ja, nee, dat is wel waar. Hey, je begon er al even over en ik heb trek. We gaan smikkelen.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip met fruit. Maar er zit ook wel ietsje minder gezonde dingen in.
1: Ja, het zal me niet verbazen. Maar goed.
0: Ja, maar dat maakt niet uit, want ik bedoel, hey, het mag nog, het is nog vakantie. Wat gaan we namelijk maken? We gaan maken, komt-ie, aardbeien tiramisu. Mm-hmm.
1: Zo, tiramisu in de ochtend. Hoppakee, klap er maar in. Nou, ik ben benieuwd.
0: Valt wel mee. Arnoud, kijk, normaal gesproken gaat er koffie en alles in, maar dat is in deze versie niet, hoor.
1: Oh ja, nee, nou oké. Wel van die lange vingers?
0: Ja, ja, ja, want die horen natuurlijk bij een tiramisu. Nou, wat heb je nodig? Nou, de tiramisu, misschien heb je het wel eens gezien. Misschien heb je het zelfs ook wel eens gegeten. Het is eigenlijk meer een soort toetje. En dat is een toetje in combinatie met een beetje chocola. Die lekkere lange vingers. En ja, wat is het? Room, slagroom? Ik weet niet precies hoe je het noemt. Maar zo ziet het eruit. Alleen deze versie is zonder chocola. Dus ook fijn voor iedereen die niet zo van chocola houdt. Maar wel met lange vingers, plakjes aardbeien. En in dit geval gaan we er mascarpone doorheen doen. En dat is een beetje... Ja, hoe leg je dat nou weer uit? Zoete kaas? Ja, klopt dat wat ik zo zeg? Ongeveer. Het wordt vaker gebruikt in toetjes in ieder geval.
1: Ja, het is een beetje zacht. En dat klopt.
0: Oké, nou wat gaan we doen? We hebben nodig zo'n mooie grote schaal. Een beetje zo'n soort lasagne schaal. Die ga je meerdere laagjes vullen. We beginnen bij de eerste laag. Dat zijn die lange vingers. Die leg je allemaal in de schaal. Daar gaat vervolgens die mascarpone bovenop. Alleen let wel op. Die mascarpone moet je eigenlijk eerst even mengen met een aantal dingetjes. Dus dat doe dat alvast even eerst in een bakje. Namelijk met een klein beetje citroensap. Er mag een klein schepje suiker doorheen. En een beetje vanille-extract. Dan doe je dat goed door elkaar husselen. Dan smaakt het ietsje minder naar kaas. Altijd fijn natuurlijk. Nou, dan besmeer je die lange vingers met dus die lekkere dikke laag mascarpone. Je hebt trouwens wel meerdere bakjes nodig, denk ik. Want die bakjes zijn niet zo groot in de winkel die je kan kopen. Nou, daar ga je vervolgens plakjes aardbei overheen leggen. En dan begin je eigenlijk weer van vooraf aan. Zo komen er weer de lange vingers, weer de dikke lage mascarpone en dan als laatste weer plakjes aardbei. Dan gaat hij even in de koelkast, want hij moet even koud worden. En dan is hij klaar. Dus ja, hoe lang moet hij in de koelkast? Ja, hier staat een uur, maar ik weet toch niet of dat... Ik ga er toch vanuit dat je hem al wel eerder kan eten. Alles is al gaar.
1: Ja, nou ja, kijk, als het een uur moet, dan is het nu 6:15. Ja, dan moet je nu aan de slag. Maar kijk, als je straks weer naar school moet, dan is dit gewoon, dan duurt dit te lang.
0: Ja, nee, maar daarom is het een hele goede vakantietip, hè. En uiteindelijk, ik bedoel, aardbeidjes zijn echt zomers fruit. Dus het zou heel gek zijn als ik dit nou in de kerstvakantie had verteld.
1: Ja, dat is helemaal waar. Nou, lekker. Mascarpone en een tiramisu. We zitten helemaal in de Italiaanse sfeer in de ochtendshow van Hallo Kids Radio.

0: De Sprookjesbosbewoners hoorde je op Hallo Kids Radio samen met Houthakker Willem. Want ja, die loopt niet altijd in het Sprookjesbos rond. Maar als die er loopt, dan weet je dat er minimaal één boom neergaat. Maar Sprookjesboom laat hij met rust. Dat heeft hij met ze afgesproken.
1: Hallo Kids Radio.
2: Ja, dat is leuk, hè.

0: Dat is, zou dat nog tellen voor regio Noord? Voor de vakanties?
1: Oh, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ja, dat denk ik wel. Nou, Flevoland kennen we natuurlijk van Walibi en ook van het Avio Droom. Maar er is nog veel meer te doen. Wat dacht je van Funzone Almere? Maar je hebt hem ook in Dronten. Nou, een indoor speeltempel. Dat is wel wat het is natuurlijk. Dat is handig als het buiten een beetje vies weer is. Nou ja, komende week is dat niet zo. Maar trouwens, ook als het buiten mooi weer is, kun je er ook naartoe, hè?
0: Ja, of als het hartstikke warm is.
1: Ja, dat ook. Klimrekken, glijbanen en speeltoestellen genoeg om de hele middag lekker je energie kwijt te raken. Dan gaan we naar iets heel anders. Tip nummer 2. In Luttelgeest, ook in Flevoland, daar ligt namelijk Pantropica.
0: Dat klinkt als een dierentuin.
1: Ja, nou, dierenpark. Ja, klopt. Dat is in Luttelgeest, waar leeuwen, tijgers en andere junglebewoners gewoon om de hoek wonen. Ja, als kind kijk je je ogen uit en je geniet van wandelingen tussen groen en gebrul.
0: Aha.
1: Een stukje wildernis zonder, dat is wel handig, zonder de muggen van de echte safari.
0: Ja,
1: dat is leuk, hè?
0: Ja. Slim.
1: Ja, Pantropica dus in Luttelgeest. En dan heb ik ook nog wel een hele leuke. Ik hou wel van sprookjes. Zeewolde, daar gaan we naartoe. Want daar vind je Hans en Grietje. Dat is een pannenkoekenrestaurant.
0: Maar
1: de speeltuin.
0: Ik wou net zeggen, met speeltuin. Ik bedoel, er zijn wel een hoop pannenkoekenrestaurants. Maar dit heeft volgens mij wel de grootste speeltuin van Nederland erbij.
1: Ja, maar dat was ik net aan het uitleggen.
0: Oh, sorry.
1: Dat is een pannenkoekenrestaurant met grote speeltuin en sprookjesbos. Nou ja, dat wil je meemaken natuurlijk in Zeewolde. 3 tips dus. En deze week hoor je elke dag 3 tips uit dus de provincie Flevoland.

0: De meidengroep Bliss op Hallo Kids Radio. Ja, je hoort bij ons ook nieuwe muziek, want Bliss die bestaat nog niet zo lang, maar die zijn alweer druk bezig met het maken van nieuwe muziek. En weet je wat dan zo leuk is? Die nieuwe muziek hoor je bij ons, maar je hoort bij ons ook muziek die echt al keioud is.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
0: Ja, want Lang zal ze leven is echt zo'n typisch voorbeeld. Ja, ik heb echt geen idee hoe oud dat is, maar dat is al zo oud. En toch kent iedereen het. Best knap.
2: Ja, zeker.
0: Ja, zeg, daarover gesproken. Als je nou denkt, ja, maar waarom gaan we dan Lang zal ze leven zingen? Nou, we zingen elke dag speciaal voor de jarigen. Doen we altijd om 7:30. En daar hebben we een hele mooie verjaardagskalender voor. Dus die pakken we er eventjes bij. Maar Arnoud, jij houdt ook altijd even bekend Nederland in de gaten, hè?
2: Nou ja, bekend in de hele wereld.
0: Ja, oké, dat is waar.
2: Hele bekende wereldsterren. Ja, ja, ja. Wat dacht je van de Spaanse acteur...

0: Antonio Banderas.
1: Oh, die is van de stem van de gelaagste kat. Ja.
0: Mm-hmm. Ook dat weet jij dan weer. Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, Arnoud Schreck, hè, dat is. En trouwens, dat is nog niet eens zo lang geleden in de bioscoop geweest, deel 2.
0: Nou, hij is vandaag 66 jaar geworden. Dan hebben we Karin Vlasblom. Dat is een hele bekende zangeres. Ze zat vroeger in Frissel Sissel. En die hebben meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
1: Kijk, dat ken ik dan weer niet zo goed.
0: Alles heeft een ritme. Ja, dat gaan we een keer draaien. Is leuk, want zij liep op blote voeten tijdens het optreden. Mm-hmm. En een hele bekende Nederlandse zanger, Jim Bakkum.
1: Oh ja, ja, die kennen we natuurlijk wel. Die maakt nog steeds muziek. Absoluut. Ja, en Arnoud, als we dan eventjes kijken naar de verjaardagskalender van Hallo Kids Radio, dan zien we daar ook een hele hoop luisteraars op staan. Ze waren afgelopen zaterdag Isabel en Lois jarig. Die zijn allebei 10 jaar geworden. En ook vandaag is er iemand jarig, want vandaag is Noor ook alweer 10 jaar geworden. Dus dat zijn mooie dubbele cijfers voor al die luisteraars. En trouwens ook voor iedereen die niet op de verjaardagskalender staat, gaan we zingen met, hoe kan het ook anders? Ik zei het net al, hè, dat hele bekende liedje Langs Onze Leven.
0: Oké, daar gaan we. Zingen maar. Ja.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom maar.

0: Klappen hoorde je op Hallo Kids Radio. En dit jaar is natuurlijk een bijzonder jaar voor Studio 100. Ze zijn namelijk jarig. En het leuke is, dat vieren ze niet alleen in België, maar ook in Nederland. Sterker nog, ook bij ons op de radio.
1: Bij ons op de radio?
0: Ja, nou, in de wereld van Studio 100. Wat dacht je nou zelf?
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja, ja natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, nee, dat klopt helemaal. Nou ja, in de wereld van Studio 100 hoor je elke dag tussen 3 en 4 op Hallo Kids Radio. Ja.
2: Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
0: Ja, is natuurlijk hartstikke leuk om daarnaar te luisteren. Niet alleen dus muziek van K3, maar ook, en dat vind ik zo leuk, daar krijgen we toch ook regelmatig wel berichtjes van, dat we ook die oude Studio 100 klassiekers wel eens laten horen. Zoals bijvoorbeeld, wat dacht je van Big & Betsy, het Huis Anubis, of wat dacht je bijvoorbeeld de grote favoriet van DJ Johan, Spring.
1: Ja, Spring is ook leuk, zeg maar. Oh, ja. Ja, die zijn in België wat bekender dan in Nederland.
0: Ja, hij is niet echt op tv geweest inderdaad in Nederland.
1: Nee. Als we het nou over Studio 100 hebben... Nou. Hebben we het ook over Samson en Marie. En
0: ja.
1: Die hebben dus deze week, misschien heb je het gemist... Oh, de superhit te pakken. Dus die hoor je vast nog even voorbij komen straks. Met een liedje wat eigenlijk een beetje lijkt op Piet Piraat. Ja, ik zeg het maar zoals het is.
0: Ja, ja, ik vraag me toch inderdaad af hoe dat is gegaan. Want kijk, Samson en Marie maken natuurlijk leuke liedjes. Piet Piraat maakt leuke liedjes. Volgens mij worden ze wel een beetje geholpen met de tekst en met de muziek. Dus ja, misschien dat dan toevallig dezelfde manier geholpen heeft. Zowel bij Samson en Marie, die normaal gesproken ook Piet Piraat helpt. Want je zou bijna denken dat het een piratenliedje is. Weet je, Arnold, ik dacht, ik pak hem er toch gewoon even bij. Want we hebben het er nu al zo lang over. Nou zit iedereen natuurlijk bij die radio. Denk, waar hebben we het over? Want... ja, die superhit is pas vrijdagmiddag bekendgemaakt. Het is nu pas, wat is het, een paar minuten over 7:30. Dus ja, zo vaak is hij nog niet voorbij gekomen. Dus ik dacht, weet je wat, we doen hem even. De allernieuwste van Samson en Marie. Want die heet namelijk De Club van Samson.
3: Kom erbij, ben je Samson.
1: De Club van Samson, van Samson en Marie, is deze week de superhit. Bij alle.

0: Sabella op Hallo Kids Radio. Arnoud, ik heb een berichtje binnengekregen via de Hallo Kids Radio telefoon. Even kijken, dat is een berichtje van Debbie. En Debbie die vraagt zich even iets af. Als je namelijk naar de website gaat van Hallo Kids Radio, dan staat daar dat wij deze week tickets weg zouden geven voor Bobbejaanland. Maar ze zegt, ja, maar dat was toch vorige week? Ja, klopt, Debbie. Ik heb per ongeluk de website nog niet aangepast. Sorry.
1: Oh, dat moet dan. Dat moeten we even snel gaan.
0: Ja, dat moeten we even doen. Nee, want Debbie vraagt namelijk, als ik het ticketalarm. Ze vraagt namelijk, als ik het ticketalarm hoor, win ik dan tickets voor Bobbejaanland? Want ik hoorde dat jullie afgelopen vrijdag iemand gebeld hadden. Dus is toch wel fijn dat we oplettende luisteraars hebben, hè?
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Nee, we gaan zo meteen al gaan we bekendmaken wat het ticketalarm van deze week wordt. En dan moet je vandaag weer opletten. Hè? Want dan kan het zijn dat hij voorbij komt om, nou, wat zullen we zeggen, 8:10. Of om 9:45. Of om 11:30. Of misschien wel om 3:07. We weten het niet, maar als je het hoort, dan moet je wel meteen eventjes een berichtje sturen. Dat is de truc.
0: Ja, wel goed om te weten natuurlijk dat het is de hele week. En we hebben dus maar één winnaar. Dus je moet wel goed opletten. En die vraag hebben we ook al vaker gekregen wat betreft de ticketalarm. Ja, is dan één keer meedoen genoeg? Kijk, op zich wel, maar al die deelnemers gaan in een soort grote grabbelton. Dus als je vaker hebt meegedaan, maak je natuurlijk wel meer kans. Want dan gaat je naam vaker die grabbelton in.
1: Ja, dan gaat hij vaker die grabbelton in. En dan wordt hij eruit gehaald. En dan, nou ja, afgelopen vrijdag was wel leuk. Hè? Toen hebben wij iemand gebeld. Die heeft uiteindelijk die tickets gewonnen voor Bobbejaanland. En toen hadden we eerst mam aan de lijn. Die zat in de auto bij de camping. Die moest over die camping heen rennen. Kwam ondertussen papa tegen. Nou, uiteindelijk is het allemaal gelukt. Maar die was er super blij mee. En misschien gebeurt jou dat ook wel komende vrijdag.
0: Ja, dus ik dacht, weet je wat? Ik ticketalarm is nog niet te horen. Tenminste, die heb ik nog niet voorbij horen komen. Maar ik kan alvast wel even een hint geven. Een tipje van een sluier voor welk park het deze week is.

jongens en meisjes. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we met z'n allen klappen. Kom op, daar gaat-ie!

0: Nou, dat is het zeker. Juliana Toren is superleuk om een keer naartoe te gaan. En helemaal als je bijvoorbeeld ook lekker in de stemming wil komen. Want die maken bij ons programma in het weekend.
1: Ja, elke zaterdag en zondagochtend van 9:30 tot 10:00. Dat is dan vlak na Dirk Scheder natuurlijk. Mm-hmm. En nou ja, daar heb je natuurlijk Jul en Julia. Je hebt er meneer Kaasgraaf, mevrouw Suikerspin. En
2: goedemorgen kids, hier Cas de Ranger. En je luistert naar de ochtendshow.
1: Ja.
0: Ja, Cas de Ranger zit er ook inderdaad. Die heeft elke week een heel leuk dierenweetje. Want die weet daar van alles en nog wat van.
1: Nou, dat gezegd hebbend, let op het ticketalarm vandaag. Als je hem voorbij hoort komen, dan zou ik meteen even meedoen. Als je tenminste naar dat leuke park wil. Kinderpretpark Julianatoren.
3: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, maar nu gaan we niet richting attractiepark. Nee, richting de platenkast.
1: Ja, het thema, ik had het vrijdag opeens bedacht. Ik dacht, kleding.
0: Oh ja.
1: Dus alles wat je aan kan trekken.
0: Ja.
1: Dus dat kan een broek zijn, een trui, een sok. Er kunnen ook schoenen zijn. Dat mag ook een zonnebril zijn. Dat kun je ook aandoen, zeg maar. Of een hoed. Mm-hmm. Of oorbellen. Dat zou allemaal kunnen. Dus er zijn best wel veel liedjes over te verzinnen. Ik ben begonnen een uurtje geleden met de kriebeltrui van Kinderen voor Kinderen.
0: Oh ja, dat is wel klassieker inderdaad. Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, een oud liedje al, dat hoorde je ook wel. En toen dacht ik, oké, dan gaan we van de trui gaan we even naar de schoenen. Want dit vind ik zelf een ontzettend leuk liedje. Het is van Paolo Nutini. En het klinkt als dat chocolademerk, maar dat is het niet. Of dat,
0: ja, ik snap het, ja.
1: Ja, het liedje komt uit 2007.
0: Hoe zo lang geleden?
1: Bijna
0: 20 jaar geleden.
1: Bijna 20 jaar geleden, ja. Paolo Nutini. Je zou denken die komt uit Italië of zo. Maar nee, die komt uit Schotland.
0: Oh, ja, dat zou je toch niet zeggen inderdaad qua naam. Nee,
1: dat is even iets heel anders. Hè? Maar hij maakte hele mooie liedjes. Maar dit is eigenlijk een heel vrolijk liedje. Dus dat vind ik heel leuk. En ik weet nog toen het uitkwam dat je denkt... Hey, dat is een leuk liedje, zeg maar. Zo lekker voor een zomerdag. New Shoes, het gaat over nieuwe schoenen. Dit is Paolo Nutini op Hallo Kids Radio. Thank you.

0: Het liedje waar het allemaal bij begon met Julia. En Julia die heeft dit jaar een mooi jubileum. Namelijk in, ja wat is het, november of december. Ik weet het niet meer precies wanneer het op tv was. Rond Sinterklaas. Toen werd Julia de nummer 3 van K3. En dat begon dus allemaal met dit liedje. Ze is ook alweer 5 jaar oud. Is wel handig, hè? We kunnen de verjaardag zeg maar van Julia in K3 hangen aan Hallo Kids Radio. Want ze zijn allemaal net zo oud.
1: Ja, dat is waar. En Klaasje zit nu tijdelijk even in K3.
0: Ja, omdat Marten zwanger is. Alleen, ja, we hebben straks een ietsiepietsie klein probleempje. Want als Marten straks weer terug is, dan gaat hangen met zwangerschap verlof. Dus ik vraag me af of Klaasje al gezegd heeft... jongens, dat doe ik nog een halfjaartje langer. Geen probleem.
1: Afgelopen weekend trad K3 ergens op. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Maar toen kreeg Klaasje opeens zijn schoen tegen haar hoofd.
0: Ja, ik zag het. Oh.
1: Het was echt, dat was natuurlijk niet netjes. Ja, nee. Iemand wilde dat zij haar handtekening erop zou zetten. Maar gooide, denk ik, per ongeluk. Het kwam tegen haar hoofd aan. Het was heel bij de hand. Toen zei ze, oké, maar die krijg je dus niet meer terug.
0: Ja, vond ik wel grappig. Ja, dat is toch lastig inderdaad. Ja.
1: Ja, dus diegene die het was wel naar om te zien. Maar diegene moest dus opeens schoen naar huis toe. En die moet, nou, net als dat liedje van Paolo Nutini, nieuwe shoes kopen.
0: Ja, zonder handtekening van K3. Dat is dan toch wel jammer, hè?

0: Bingo!
1: Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of er ook schoenen zijn van K3. Toen ik klein was, waren ze er wel. Maar misschien dat ze er nu niet meer zijn. Dat zou ik eens moeten opzoeken. Altijd leuk.
2: Schoenen van K3. Ja, ja, het zal vast wel. En anders zijn het zomerslippers.
1: Ja, nee? Dat zou ook kunnen, inderdaad. Dat klopt. Maar goed, genoeg over K3. We zitten nu namelijk in een hele andere artiestenhoek. We zitten namelijk in de buurt van Kinderen voor Kinderen.
2: Nou, ik heb de lijst bij de hand. En ik kan hem nog lezen. Dat is goed. Let's go. Jij mag
1: zingen. Oké, let op. Daar komt hij. We willen een beetje een zomerse hit hebben. Want die heeft Kinderen voor Kinderen veel gemaakt. 1, 2, 3. Hoppakee. Zo. Oké, okay, spannend. Hem. Nummertje 40.
2: Nummertje 40. Nummertje 40. Dat is even kijken. Dat is iets lekkers. We gaan smikkelen.
1: Oh, stiekem snoepen. Leuk.
2: Nee.
1: Oh.
2: Nee, dat is jouw favoriete liedje. Dat klopt.
1: Dan weet ik het even niet.
2: Het is, de appeltaart van oma.
1: Oh. Heet die zo?
2: Nee, oma's appeltaart.
1: Oh ja, zelfde. Oh, ja. Maar dat is wel iets wat straks, vooral in de herfst, weer gaat gebeuren. Als al die appeltjes straks helemaal rijp zijn aan die bomen. Oh, dan ruikt het straks echt zo lekker overal.
2: Nou, smikkelen maar. Yeah.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl. Is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Het is 8:09. Goedemorgen. Ik denk dat je net een beetje wakker aan het worden bent. Ja, wij zijn al bezig vanaf 6:00 met de ochtendshow. Maar ja, het is vakantie, hè, dus...
3: Ja, nou is wel trouwens voor iedereen die in het noorden woont de laatste week van de vakantie. Want dat betekent dat volgende week ook het naar school alarm weer terug is.
2: Ja. Maar eigenlijk moeten we dan deze week als prijs uitdelen. Woon je in het zuiden van het land. Oordopjes, want je wil niet als je nog vakantie hebt. Nee, wil je niet het naar school alarm horen.
3: Nee, maar ja, aan de andere kant, voor iedereen die toen nog geen vakantie had, dus hè, zo in de maand juli, toen hebben we het naar schoolalarm letjes laten horen. En toen had iedereen in het noorden natuurlijk ook kunnen zeggen, ik had graag oordopjes gewild.
2: Ja, nou ja, oké. Goed, daar moeten we nog maar even goed over nadenken. Ja, elk jaar hetzelfde. In België is dat toch makkelijker.
3: Ja.
2: Vandaag wolken en zon en over het noorden gesproken, daar kan het ook nog een beetje gaan regenen.
3: Oei!
2: Ja. En het noorden en westen wolken. En een beetje regen, wat ik al zei. En in de rest van het land schijnt de zon volop. En het wordt vandaag tussen de 21 en 28 graden.
3: No.
2: Maar dan, deze week, wat gaat er gebeuren? Je merkt het wel, hè. 'S Nachts dan wordt het fris, dan koelt het af. Dat is op zich heel lekker. Maar de komende dagen wordt het alleen maar warmer. Sterk nog, het wordt in het weekend wordt het echt gewoon... Ja, gaat het gewoon richting de 35 graden weer. 36, 37.
3: Ja, is wel weer warm. Maar ja, aan de andere kant, je merkt wel dat het nu langer duurt voordat het warm is. Dat valt me dan weer wel op.
2: Nee, dat is waar. Dat duurt langer, dan is het pas vanaf 1:12. Maar donderdag, hou je maar vast. Dan kan het lokaal 37 graden worden.
3: Zo.
2: Dat is zo gek. Dan zeggen die weermensen lokaal. Ja, maar waar is dat lokaal? Is dat in Kaatsheuvel? Is dat in Arnhem? Is dat in Den Haag? Is dat in Almere? Je weet het niet.
3: Nou, meestal is het wel warmer in het zuiden dan in het noorden.

0: Kinderen voor kinderen en daarover gesproken. We hoeven niet heel lang meer te wachten voordat het nieuwe liedje uitkomt.
1: Oh, dat is natuurlijk voor de kinderboekenweek.
0: Ja, ja, ja. En de kinderboekenweek is natuurlijk altijd in de maand oktober. Dus dat duurt nog even. Dan zitten we met z'n allen nog net niet met de winterjas alweer bijna, denk ik, buiten. Maar het liedje van Kinderen voor Kinderen komt natuurlijk altijd eerder uit. Want ze willen dat je alvast even oefent, hè, op de tekst. Vooral met het zingen, maar ook misschien een beetje met het dansen. Al moet ik wel toegeven, als wij vaak op evenementen staan, dan valt me toch op dat de meesten vooral de tekst goed kennen van de kinderboekenweek van het liedje. En bij de Koningsspelen, die de Kinderen voor Kinderen natuurlijk ook maakt, dan kennen ze vaak weer het dansje beter dan de tekst.
1: Ja, nou, dat hebben ze dan slim verdeeld, hè?
0: Ja, dus zodra je straks weer naar school gaat, kijk, nu is het nog lekker vakantie, maar zodra je straks naar school gaat, zo begin september, dan gaan we horen hoe het allernieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen gaat klinken. Wat ik alvast wel kan vertellen, ja, want het thema van de Kinderboekenweek is namelijk al bekendgemaakt, dat is namelijk Spot aan, en dat gaat over op het podium staan. Nou, dat hebben ze bij Kinderen voor Kinderen natuurlijk vaak zat gedaan. Dus die hebben daar van alles nog wat ze erover kunnen vertellen. Straks in een liedje. Alleen, of het liedje ook zo echt gaat heten, Spot aan, ja, dat kan ik eigenlijk nog niet terugvinden. Dus dat is nog een beetje een verrassing volgens mij.
1: Nou, we gaan het in de gaten houden.
0: Absoluut.

0: eerder werd gedaan. Bas die wilde hem graag even horen. Dus Bas, dankjewel voor de tip. Want ja, hij is wel leuk. Vind ik zeker. Ja.
1: Ik vind het een ontzettend leuk liedje. Het is weer eens wat anders, hè?
0: Ja, en kijk, het leuke is, die superhit, die bepalen wij niet alleen zelf bij Hallo Kids Radio. Maar we willen ook graag dat je meehelpt met kiezen. En dat is goed gedaan deze week voor Samson en Marie. En voor volgende week, ja, dan kan het heel wel even wat anders worden. Misschien wordt het dan wel een liedje uit de top 40. Of misschien wel een liedje van Sprookjesboom. Wie weet?
1: Over Sprookjesboom gesproken, Marjoni. Nou. Het is, kijk eens op de klok.
0: Oh, ja, ik zie het. Oei.
1: Ja, het is bijna tijd. Het is bijna tijd om zometeen. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Tussen alle leuke liedjes door is het altijd tijd om 7:30 en 8:30 voor een verhaaltje van Sprookjesboom.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat ik de kabouters Kie en Keu een spannend verhaal vertelde over een koning. Ze vonden het zo mooi dat ze ook koning wilden worden in hun eigen kabouterdorp.
1: Ik word de koning van ons kabouterdorp. Ik zorg op elk feestje voor muziek. Dan ben ik de sfeermaker. Allemaal belangrijke zaken, dacht ik zo.
2: Nee, ik word koning. Wie zorgt er elke dag voor het eten? Dat is veel belangrijker. Een kabouter kan wel zonder muziek, maar niet zonder eten.
1: Dat denk je maar. Eten is slechts een noodzakelijk kwaad. Ach. Muziek, dat is ware rijkdom.
2: Onzin, ik word koning.
1: Hé, hey, ik.
2: Ik.
1: Ik.
2: Nee, ik.
1: Hé, hey, ik.
0: Ze kwamen er niet uit. Dus besloten ze dat de andere kabouters maar moesten kiezen.
2: Kies Kie.
1: De keus is Keu.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu. De keus is Keu.
3: Hou op! Hebben we echt de koning nodig? Het gaat al even goed zonder. Ik wil niet kiezen. En ik kan niet kiezen.
1: De keus is Keu.
4: Beter goede vrienden en geen koning dan samen een ruzie maken bij kabouterwoning.
3: Dat zeg ik. Zonder koning hadden we het gezellig. Maar nu, de hele dag ruzie. Hoor maar.
2: Nee, kies Kie.
1: Nee, kies Keu.

0: Ik heb een idee. We doen een test. De slimste mag koning worden. Zijn jullie er klaar voor?
1: Ja.
0: En niet met elkaar over de opdracht praten, hè?
1: Nee.
0: Kom hier. Hoeveel is 4 miljoen 1020 min 680 maal 29 in het kwadraat?
1: 4 miljoen hoeveel? Een maal hoeveel? Een heleboel.
0: Nuki, kom maar. Hoeveel is 1 plus 1?
1: Dat is 2.
0: Ki gaf het goede antwoord. Hij wordt koning.
1: Wist Ki dit? Dat kan niet. Zo'n moeilijke som.
2: Ja, was eenvoudig, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Gefeliciteerd. Alsjeblieft.
2: Ja, dankjewel, hoor.
3: Het leek of K val speelde. Maar daarvoor had hij een hele goede reden.
2: Wacht op mij. Ik ga ook mee. Aardbeien zoeken voor het toetje.
0: Jij? Hij zet koning. Een koning zoekt geen aardbeien. Een koning regeert.
2: Regeert? Hoe moet dat dan regeren?
0: Ja, hoe moet ik dat weten? Jij bent toch koning? Dag!
4: Oh, zo gezellig om uit eten.
0: Het eten is toch lekkerder als jij kookt, hè?
5: Ja, jij bent echt een topkok.
0: Maar ja, jij moest zo nodig koning worden, hè?
5: En een koning kookt niet.
0: Nee, een koning regeert.
5: Bah, ik wil het eten van Kie.
2: En ik wil voor jullie koken. Ik heb er genoeg van. Ik wil geen koning meer zijn. Jij mag koning worden.
1: Oh, dank je feestelijk. Ik heb genoeg gezien. Koning zijn is helemaal niet leuk. Je mag nergens aan meedoen en je moet de hele dag regeren, terwijl je niet eens weet wat dat is.
2: Ik ga een feestmaal maken. Vanavond is het feest. En wij vieren dat wij kabouters geen koning hebben. Gelukkig ben ik geen koning meer.
1: En ik gelukkig ook niet. Wat een hondenbaan.
2: Ja.
1: Maar vertel eens, ik wist niet dat jij zo goed kon rekenen.
2: En ik wist niet dat jouw rekenen zo beroerd was. 1 plus 1, dat weet toch iedereen?
1: 1 plus 1? Ik moest iets met miljoenen en kwadraten. Ka, kom eens hier. Je hebt vals gespeeld.
0: Ja. Ik vond dat Kie moest winnen. Want de koning kan wel muziek maken, hè? Maar niet koken, hè?
2: Oh.
0: En ik wilde jullie zelf laten ontdekken dat het niet plezant is om de koning te zijn.
1: Als je het zo bekijkt, heb je wel gelijk.
2: We hebben het aan jou te danken dat we weer gelukkig zijn zonder koning. Hoera voor Ka!
6: Hoera!
3: Kie en Keu hadden een wijze les geleerd. Schoenmaker, blijf bij je leest. Volgende keer vliegt de... Nee, lieve kinderen, dat is weer een heel ander verhaal.

beste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: Muziek van Mel Smit en Niall Horan. Want ook muziek uit de top 40 hoor je op Hallo Kids Radio. Ja, je zou het niet verwachten, maar het is wel...
1: Nee, aanstaande woensdag, dan is het zover, Marjoni. De grootste zonsverduistering van deze eeuw.
0: Ja, je moet me toch altijd even uitleggen. Wat is dat nou, een zonsverduistering? Is het dan een soort van lampje aan, lampje uit?
1: Nou, bijna wel. Want de laatste keer dat dit gebeurde, toen was jij 3 jaar. Dat was in 1999.
0: Oh, ik kan me niet meer echt herinneren.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee.
1: Dus dit is wel bijzonder. De zonsverduistering in een lijn van IJsland naar Spanje. En in Nederland, in Spanje is hij 100% verduisterd.
0: Zo.
1: In Nederland is dat zo'n 92%. Dus bijna helemaal. Woensdagavond. Het spektakel begint vanaf 7:07.
0: Ja.
1: En rond 7:50, dan is het op zijn hoogtepunt.
0: Dat duurt nog best lang.
1: Ja, nou, wat gebeurt er dan? De maan die schuift dan voor de zon.
0: Aha.
1: Dus die maan die komt eigenlijk tussen de aarde en de zon in te staan. En dan ga je dus de zon zien zoals je normaal de maan ziet. Als zo'n half maantje.
0: Dat lijkt me toch een gek idee.
1: Ja, nou sterker nog, dus er wordt een half maatje. En op een gegeven moment is die zon helemaal weg. Dan zie je alleen nog een heel klein cirkeltje. Nou, wat je dan ook gaat merken is dat het dan... Opeens wordt het even donkerder, het wordt koeler. De beesten in de natuur gaan erop reageren. Dus dit is wel een bijzonder iets. Wel even een waarschuwing. Want je moet, zeg maar, om dit goed te kunnen zien... moet je een eclipsbril hebben.
0: Maar is dat omdat je er dan niet tegenin mag kijken? Dat het gevaarlijk is? Of wat is de...
1: Ja, dit is gevaarlijk, want als je rechtstreeks in de zon kijkt... dan kun je ogen stuk gaan. Dat is echt niet goed. En ook, dan zeggen ze, nou ja, 1999 staat er al met een cd'tje zo te kijken. Maar ook dat is niet goed. Je moet echt een goede eclipsebril hebben. Of anders niet. Of je kan het ook projecteren. Dus dat ga ik nog wel even uitleggen morgen hoe dat precies werkt. En weet je wat nou zo leuk is? Als je vanaf vandaag googelt, dus als je naar Google gaat... kun je het nu doen of straks... En dan typ je in zonsverduistering.
0: Ja.
1: En dan krijg je ook precies te zien wat wij woensdagavond te zien krijgen.
2: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Ook Maya erbij is er af en toe bij. Haha, grapje. Ja, dat is toch. Want Maya erbij hoor je natuurlijk ook met leuke liedjes. En die kan je dus voorbij horen komen op Hallo Kids Radio. Niet alleen in het programma De Wereld van Studio 100. Hè. Die vraag krijgen we wel eens. Van oké, maar draaien jullie dan alleen maar Studio 100 muziek in De Wereld van Studio 100? En de rest van de dag niet? Dat is dus niet waar. Want anders
1: nee,
0: had je net,
1: natuurlijk niet.
0: Maya erbij niet kunnen horen natuurlijk.
1: Nee, ja. die hoor je natuurlijk ook gewoon op andere momenten op de dag.
0: Absoluut. Wat je alleen wel minder snel zal horen is bijvoorbeeld...
2: Nieuw!
0: Het nieuwe liedje wat we vandaag even in het zonnetje willen zetten. Ja, ik denk niet dat je dat snel hoort in de wereld van Studio 100. Want dat is toch vooral muziek van de Studio 100 karakters. En Yves Berendsen en Busy, ja, die horen daar niet bij. Nee.
1: Nou ja, je noemt twee namen. Het is een leuke combi. We zijn er. Het nieuwste liedje van deze twee. Het nieuwste liedje. Ze hebben nog nooit een liedje samengemaakt. Dus het is eigenlijk hun eerste liedje.
0: Ja, hangt er maar net vanaf hoe je het noemt inderdaad. Want ja, ze zijn allebei al even bezig qua muzikale carrière.
1: Nou, zullen we maar gaan zetten?
0: Maar natuurlijk, deze is hartstikke nieuw. En die willen we graag aan je laten horen.

0: vrolijke muziek van Zoe en Silos. Ja, die leren ons van alles nog wat over die wilde dieren. Alleen, ja, wij gaan niet nu op safari. Nee, we gaan nu op safari. Ja. Ja, hoe wil je dat nou weer noemen? We gaan op safari op kantoor.
1: Ingewikkeld verhaal.
0: Ja, nee, maar...
1: Lekker verhaal weer dit, zeg.
0: Nee, ja, maar ik bedoel... ja, dat snap ik, maar...
1: Luister maar, Jody. Nu zie ik dus de kinderen die denken dat... Oké, wij zitten straks gewoon op kantoor.
0: Ja.
1: En dat jij dan met een soort kastereentje, hoedje, zeg maar zo... Met een schepnetje gewoon vlinders aan het vangen bent of zo. Weet je?
0: Nou ja, kijk, het zou wel kunnen natuurlijk. Maar ik bedoelde meer van... Kijk, heel veel mensen denken vaak dat wij dan klaar zijn na de uitzending. Maar dat is helemaal niet zo. Ik ga zo meteen de studio uit richting kantoor. Dat is om precies te zijn 2 deuren verder. En dan...
1: Nou, en dan begint het pas...
0: Nou, niet per se pas. Ik bedoel, we waren al even bezig. Maar dan, we hebben straks bijvoorbeeld een belangrijke meeting met Veilig Verkeer Nederland. Ja, kunnen we niet overslaan natuurlijk.
1: Oh ja, dat gaat over, als straks de scholen weer gaan beginnen. Ja. Dan komt ook Veilig Verkeer Nederland weer om de hoek kijken.
0: Ja.
1: En wij ook. Dus nee, dat klopt inderdaad. En Debbie komt ook bij ons op bezoek, medewerker. Dus we hebben het heel druk vandaag.
0: Ja, daarom. En er zijn nog zat andere dingen, maar we hoeven dat natuurlijk niet allemaal te vertellen. Ons to-do-lijstje op de radio. Maar dat gaan wij zo meteen doen. En terwijl wij dus lekker doorgaan met werken, de waan van de dag, gaan we zorgen dat iedereen op de radio lekker kan luisteren naar een peuteruurtje. Met Dickie Dick en...
1: Ja, dat vind ik altijd gezellig. Ja, ik zet hem altijd stiekem gewoon aan, hoor. Dus dat is niet te missen. En na 10 uur, dan gaat de radio gewoon door zoals je van ons gewend bent. Met ook af en toe het ticketalarm.
0: Yep, ja. Dus ik zou deze week goed het in de gaten houden. Want deze week maak je namelijk kans op tickets voor Juliana-toren. Dus zodra je dat hoort, stuur eventjes wat in. Hè, want komende vrijdag, dan maken we de winnaar bekend. Nou.
1: Oké, morgen is er weer een nieuwe ochtendshow. En die begint om...

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: staan.
1: Ja?
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter.
2: Zing, spring, miauw.
0: Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
3: En stop.

0: Ouch.
1: Daar glijdt hij met een vaartje tot het einde van het staartje. Boom. Auw.

0: is het peuteruurtje.
1: Hey, zullen we dansen? Ja, en dan moet je even gaan staan met de billen van de stoel. Ja, oké, daar gaat hij dan, hè?

zwaaien in de lucht. Dansen zullen we dansen, springen in de lucht.

Rondjes draaien. En zo ja.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: 발레.
1: 비바보.
0: 멍발. 뚱비 뚱비 뚱비 뚱비.

0: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

En daarom is koffie voor grote mensen.

0: Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Als jullie hier in het sprookjesbos zouden rondlopen, zou je niet alleen al die prachtige bloemen en bomen kunnen zien, maar je zou ze ook kunnen ruiken.
1: Verse brandnetels. Oeh, wat een fruit. Oh, drakenscheet. Oh, lekker. Verbrande koekjes. Oh, lekker. Verbrande koekjes? Ah! Al mijn koekjes! Verbrand!
2: Oh, bloemetjes. Dat zal oma leuk vinden. Zal ik ze plukken? Maar wat zei mama ook alweer?
3: Kijk eens, Roodkapje. Een mandje met koekjes. Maar denk erom, goed doorlopen en niet van het pad af. Want het bos zit vol met wilde dieren.
2: Ik zie helemaal geen...

0: wilde dieren. Eventjes kan best. Koekjes en een bos met bloemen uit het bos, uit het bos.
1: Koekjes! En een bos precies met bloemen, wat ik nodig heb.
0: Het bos. Zie je nou wel? Er zijn helemaal geen wilde dieren in het bos. Waar zijn mijn koekjes? Oh nee, nee.
2: Is er iets?
0: De koekjes voor oma, ze zijn weg.
2: Rustig, rustig. Misschien kan ik je helpen. Wacht,

0: koekjes voor mijn huisje.
1: Ik weet geloof ik waar je koekjes zijn, Roodkapje.
0: Beter had ik ze zelf niet kunnen bakken.
2: Versgebakken koekjes.
0: Afblijven, die zijn van mij, voor mijn huisje.
2: Goed, dan niet. Ik kom morgen wel terug om te kijken of je er een over hebt.
0: Zo, dan moeten ze snel op mijn huisje. Het wordt al donker.
1: Hé, zijn dat niet de koekjes van Roodkapje?
0: Dat waren de koekjes van Roodkapje, maar nu zijn ze van mij. En nu wil jij zeker ook weer een koekje?
1: Nee hoor, hoezo?
0: Omdat iedereen dat wil. En ze zijn van mij. En morgen komen ze allemaal terug, hè?
1: Rustig, rustig. Misschien heb ik een idee.
0: Oh ja? Wat dan?
1: Morgen zeg je gewoon tegen iedereen dat de koekjes gestolen zijn.
0: Maar ze staan toch gewoon hier?
1: Ja, maar midden in de nacht als iedereen slaapt, haal jij de koekjes stiekem binnen.
0: Huh?
1: Niemand die dat weet. Nee. En als ze morgen dan weer langskomen voor een koekje, dan zeg je, ze zijn gestolen.
0: Briljant!
3: En dus wachtte de heks tot het donker werd en het hele Sprookjesbos sliep. Dan kon zij het mandje rustig naar binnen halen. De volgende ochtend zou ze tegen iedereen zeggen dat het mandje gestolen was. En had ze de koekjes helemaal alleen voor zichzelf. Tenminste, dat was het plan. Maar er gebeurde iets anders.
1: Zo, die zijn voor Roodkapje.
0: Mijn koekjes! Gestolen!
3: De heks was woedend. Ook de volgende ochtend.
1: Goedemorgen. Is het gelukt?
0: Mijn koekjes, ze zijn gestolen.
1: Goed zo.
0: He?
1: Je zegt dat ze gestolen zijn, maar je hebt ze natuurlijk gewoon binnen verstopt.
0: Wat?
1: Precies zoals we hebben afgesproken.
0: Nee! Ik heb ze niet naar binnen gehaald. Ze zijn gestolen.
1: Prima, je doet het heel goed. Gewoon blijven zeggen dat ze gestolen zijn. Ze gaan je vast geloven.
3: Daar was de heks dus mooi ingetrapt. Ze kreeg als het ware een koekje van eigen deeg. Want koekjes, die kan je maar beter niet pikken. Dat doet me denken aan de wolf die... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Het attractiepark Ticketalarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis. Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: lentedag. Het is weer heerlijk morgen in de tovertuin. Woezel en Pip liggen lekker te dollen en te rollen. Het is maar goed dat de wijze varen er is.
1: Wat is het toch heerlijk om lekker niks te doen, hè Pip?
2: Niks doen? Hondjes toch? Zijn jullie vergeten dat het vandaag een hele belangrijke dag is?
3: Huh? Wat bedoelt u, wijze vader?
2: Het is vandaag Tantedag.
1: Oh, het is vandaag Tantedag, Pip.
3: Ja, Tantedag, jippie. Dan gaat tante vast iets heel leuks voor ons doen.
2: Ho, ho, ho, jongens. Tante Perenboom doet al meer dan genoeg voor jullie. Op Tantedag is de bedoeling dat jullie iets voor tante doen.
1: Oh, ja. Tante is altijd heel lief voor ons.
2: Precies. Dus jullie moeten haar een beetje verwennen vandaag. Waarom maken jullie niet eens een lekkere taart voor tante?
1: Ja, wijze varen. Wij kunnen toch geen taart maken? Dat kan alleen tante.
3: Nou, Woezel. Ik kan best een taart maken. En misschien nog wel lekkerder dan tante's perentaart.
1: Jij? Ja hoor.
3: Ik ja.
2: Geweldig, Pip. Woezel, jij gaat helpen. En begin maar gelijk, dan hebben we straks een hele leuke tantedag.
3: We gaan al. Kom, Woezel. We gaan aan de slag.
1: Oké, Pip. Hoe gaan we beginnen?
3: Nou, tante zegt altijd iets van eerst bloem en boter.
1: Bloemen en wat?
3: Ja, bloemen en
1: potjes. Ja, natuurlijk. Dat is lekker in een taart. Yummy, ik ga gelijk zoeken. Tot zo. Die stond wel eens mooi in struikje, weet je wel?
3: Ja. Nou, dat ziet er heel lekker uit, Woezel. Vooral die botjes.
1: Ja, maar bij tante is het nog wat meer aan elkaar geplakt.
3: Oh, dat is echt heel makkelijk.
1: Oh?
3: Weet je wel, als we een kasteel maken met van dat natte zand, dat plakt goed.
1: Oh, wat goed, Pip. Jij weet echt hoe je een taart moet maken. Ik ga wel even wat nat zand uit de zandbak halen. Hoi, tante. Dag, tante.
4: Wat zijn ze allemaal aan het doen, wijze varen?
2: Nou, tante.
1: Opzij, opzij.

0: de allerlekkerste taart van de hele wereld. Helemaal gemaakt door Woezel en Pip. Voor Tante Perenboom en iedereen. Want het is vandaag Tante Dag!
1: Ach nee zeg. Zo. Hebben jullie een taart voor mij gemaakt? Voor Tante Dag? Ik dacht eigenlijk dat jullie dat vergeten waren.
0: Natuurlijk niet! Tante Dag is heel speciaal!
2: Kom Woezel, we geven iedereen een lekker stuk.
1: Miauw. Jongens, die taart ziet er veel te mooi uit om op te eten, hoor. Die wil ik bewaren. Ja, ja, het is zo'n mooi cadeau.
3: Ja, mooi.
0: Maar dan hebben we geen taart.
1: Nou, jullie raden nooit wat ik vanmorgen gebakken heb. Ja. Nou, komt dat even goed uit, zeg. Wat een fijne tantedag. Heel fijn. Dank je wel, iedereen.
4: Nou, dat kwam inderdaad goed uit. Zo heeft iedereen een heerlijke tantedag. Of zullen we het voortaan maar taartendag noemen?

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hallo, ik wil graag de groetjes doen aan Cindy de Mangeleer uit Nederland. Dag!
1: Kom je naar het Tissenfair?
2: Ja, ik heb er zin in.
1: We gaan

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: De leukste kidszender van Nederland.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: alle mannen en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Assepoester moest op de geitjes passen. En die maakte er een puinhoop van.
1: Nee, je kan het toch niet pakken.
2: Benjamin, we gaan pootje verven.
3: Nee, geitje worstelen in de modder.
2: Langnek, help me alsjeblieft. Ze maken zo'n troep, ik word er zenuwachtig van.
4: Leer ze dan om op te ruimen, daar ben je goed in.
2: Alsof die zin hebben in opruimen.
4: We maken er een nieuw spel van. Luister, ik moest dit. Vertel het samen.
1: Ja, kom op.
4: Jongens, hebben jullie ooit gehoord van de reuze rommelberg?
2: Wat voor berg?
3: Een rommelberg.
4: Vroeger ruimde niemand in het Sprookjesbos zijn rommel op. Iedereen liet alles maar rondslingeren. Toen kwam de fakir met een plan.
5: Met hulp van zijn vliegend tapijt brachten ze alle troep naar de verre vallei.
4: Ja, daar deden de Sprookjesbosbewoners wel 100 dagen over. En omdat ze niet wilden dat dat ooit nog nodig zou zijn, was het sindsdien 1 keer in de zoveel tijd grote opruimdag.
3: Opruimdag?
2: Moeten we ons huisje opruimen?
5: Niet alleen het huisje, het hele Sprookjesbos kan wel een schoonmaakbeurt gebruiken.
4: Ja.
6: Wanneer ik rommel zie, dan kriebelt het hier binnen. Dat is nog iets van vroeger, ben ik bang. Dan wil ik 1, 2, 3 met schoonmaken beginnen. Met bezems en een poetslap aan de gang.
4: Nooit zag ik zo'n puin.

0: opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen en in bad.
1: Niks voor mij, maar ik heb een goed idee. Als de kinderen opruimen, doe ik lekker mee.

Assepoester kon het overdrijven. Maar als niemand ooit zou opruimen, werd het een puinhoop in het Sprookjesbos. De heks deed andere dingen met haar bezem. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: wat.
1: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
2: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
2: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lekker hapje.
1: Jullie. Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
1: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje.

0: keer.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hoi, ik ben Sorry.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Kids Radio, heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
3: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
4: Wauw!
3: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het oude ambachten- en speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Hartie, Bartie.

0: De regels zijn simpel. Als jij het zwaard van de andere piraat kan afpakken, heb jij gewonnen.
1: Poep simpel.
0: De gouden raad van Piet Piraat. Een piraat zonder zwaard is in een piratenduel niet veel waard.
1: Oké.
0: Oeh.
1: Wat is er, Piet Piraat? Ah, het is nu toch tijd om te oefenen met het zwaard.
0: Niks van. Dat zwaard is pas voor later. Om te oefenen krijg jij van mij een houten lepel.
2: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Marie,
1: ja.
0: Mag ik hallo zeggen zo?
2: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
2: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
1: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: piraat. Ben jij eigenlijk al zelf eens boven geweest?
1: Ja, natuurlijk, jongen. Vaak. Oh, mis ik maar. Laten we verder gaan met onze piratenles.
0: Goed plan. Ja. De gouden raad van Bertus. Wil je eens in het kraaiennest staan, dan zul je helemaal tot boven moeten gaan.
1: Bertus, ik ben meester Piet, dus
0: ja,
1: ik zal...
0: en jij hebt hoogtevrees.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Wel waar.
1: Niet waar.
0: Niet waar.
1: Wel waar.
0: Aha! Zie je wel, jij hebt hoogtevrees.
1: Piraatjes, waarom trap ik daar ook altijd in? Maar je hebt gelijk, Bertus jongen. Ik heb inderdaad sinds gisteren hoogtevrees.

0: In mijn paddenstoel is altijd plek voor een vriend.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt tanden zulke grote.
1: Jij kunt knorren en

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer, na schooltijd, om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Het is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik ben echt een super grote fan. Doei! Groetjes, Anne!

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Het attractiepark Ticket Alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor kinderpretpark Julianatoren. Het Ticket Alarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio. Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

0: Die zijn superleuk. Groetjes van... Koen. Ja, en Senne.
1: Hey, witch doctor, give us the magic words.
2: All right. You go oo-ee, oo-ah-ah, ting-tang, walla-walla-ping-bang.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Wat is de leukste vakantie die je ooit hebt gehad? Wist je dat er tienduizenden kinderen nog nooit op vakantie zijn geweest? Stichting De Vakantiebank helpt. Door gezinnen die het thuis minder breed hebben, een vakantie te geven. Maak vandaag nog een vakantie mogelijk. Kijk snel op vakantiebank.nl.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dank je wel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: duimpje. Aan de rand van een groot bos lag een weiland met een kleine boerderij waar een gelukkig gezin woonde. Elke dag vertelde hun moeder haar 7 zonen de mooiste sprookjes. Tot die ene avond, toen vader extra laat thuis kwam.
1: Wat heb ik je gemist?
2: Lieve, ik moet je iets verschrikkelijks vertellen. We kunnen de belasting niet meer betalen. Morgen komt de koning om alles mee te nemen. Alleen onze boerderij mogen we houden.
1: Maar als we alles kwijtraken, hoe moeten we onze kinderen dan te eten geven?
2: Och, ik zou het echt niet weten. Morgen zal ik ze meenemen diep het bos in, om hout te hakken en ze daar achterlaten. Misschien vinden ze een beter leven aan de andere kant van het bos.
0: Maar achter een grote hooibaal zat iemand verstopt. En die iemand had alles gehoord. Klein Duimpje, de jongste zoon, niet groter dan een duim.
3: Vader wil ons achterlaten in het bos. Ik moet iets verzinnen om dat te voorkomen. Ik kan witte kiezelsteentjes uit de beek halen. En als we morgen het bos ingaan, strooi ik die op de grond, zodat we de weg terug kunnen vinden.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De volgende morgen liepen de 7 zonen samen met hun vader naar het bos. Klein Duimpje die achteraan liep, strooide telkens een paar kiezelstenen op de grond.
2: Stop maar, hier gaan we aan de slag. Ik wil dat jullie hout gaan sprokkelen voor me.
0: De 7 zonen verdwenen tussen de bomen. Vader draaide zich om en liep verdrietig terug naar huis. Niet veel later kwamen de 7 zonen terug op de open plek en merkten dat hun vader was verdwenen. Ze riepen zo hard ze konden.
4: Vader!
5: Vader!
4: Papa!
5: Vader!
4: Papa!
0: Maar niemand antwoordde.
3: Ik heb vader gisteren horen praten met moeder. Ze willen ons hier achterlaten omdat ze geen geld meer hebben om eten te kopen. Maar maak je geen zorgen. Ik heb kiezelsteentjes gestrooid. En als we die volgen, komen we vanzelf wel weer thuis.
0: Blij volgden de broers Klein Duimpje. Na een uurtje lopen, zagen ze hun huis.
1: Wie kan dat nou zijn?
0: Vader opende de deur en de 7 zonen sprongen naar binnen van blijdschap en omhelsden hun ouders. Later die avond zaten de houthakkers...

0: Maar wat ze niet wisten, was dat klein Duimpje, die niet kon slapen, met zijn oor tegen de deur het hele gesprek had afgeluisterd.
1: Ik moet morgenochtend zo vroeg mogelijk opstaan, zodat ik eerst naar de beek kan om nieuwe kiezelsteentjes te rapen.
0: De volgende ochtend sloop klein Duimpje zijn bed uit nog voordat de haan had gekraaid en liep naar de deur.
1: Ik kan de deur niet openkrijgen. Hij is op slot en ik kan niet bij de sleutel. Daar ben ik te klein voor. Wat moet ik nou doen?
0: Verdrietig ging klein Duimpje terug naar bed en wachtte tot iedereen wakker werd.
2: Goedemorgen, jongens. Hebben jullie lekker geslapen? Vandaag gaan wij weer naar het bos. Wij moeten meer hout hebben. Kom op, dan gaan we. Het is nog een aardig eindje lopen.
3: Ik geef jullie allemaal nog een boterham mee. De laatste die we hebben. Dan hebben jullie nog iets te eten.

0: klein duimpje de boterham in zijn hand had, kreeg hij weer een idee.
1: Ik heb wel geen kiezelsteentjes, maar nu kan ik een spoor maken van broodkruimels, zodat we toch de weg terug kunnen vinden.
0: En terwijl moeder hen nog nariep, liepen ze steeds dieper en dieper het grote bos in.
2: Nou jongens, we zijn er. Ik hak deze boom om en dan kunnen jullie aan de slag.
0: Hij hakte de boom om en de zeven zonen gingen aan de slag. De houthakker draaide zich om en ging terug naar huis. Toen die al enige tijd verdwenen was, riep de oudste zoon...
3: Hey, vader is al heel lang weg. Zou die ons weer achtergelaten hebben?
1: Geen zorgen. Vanmorgen heb ik broodkruimels gestrooid toen we het bos inliepen. Als we het spoor volgen, komen we vanzelf weer thuis.
0: Klein Duimpje liep naar de rand van de open plek... waar hij was gestopt met het strooien van de broodkruimels. Maar zoals we allemaal weten, worden broodkruimels opgegeten door vogels. En soms ook door bosmuisjes. Dus alle broodkruimels waren verdwenen. Nergens waren ze meer te vinden.
1: Ze zijn weg. Alle broodkruimels zijn weg. Oh, wat stom van me. Die zijn natuurlijk opgegeten door de vogels.
0: Tot overmaat van ramp begon het ook nog te regenen. De kinderen werden drijfnat.
4: En nee, hè, dat ook nog.
1: Dan zullen we zelf de weg naar huis moeten vinden. Hoe eerder we gaan zoeken, hoe beter.
0: De avond viel en het werd donker in het bos. De broers konden de weg naar huis maar niet vinden. Ze begonnen de moed al bijna op te geven toen...
1: Jongens, kijk daar eens. Daar zie ik licht.
0: In de verte zagen ze inderdaad een klein lichtje. Zo snel als ze konden door de zware modder liepen ze er naartoe. Het licht kwam van een huis. Een huis zo groot dat het wel van een reus moest zijn.
1: Zullen we aankloppen?
0: In de deuropening verscheen een reusachtige gestalte. Een reuzin.
1: Goedenavond, mevrouw.
5: Oei, jongens. Wat komen jullie hier doen?
1: Mogen wij hier overnachten en schuilen voor de regen?
5: Zijn jullie helemaal gek geworden? Je hebt zeker geen idee wie hier woont. In dit enorme huis woont een reus die het allerliefste mensen eet.
1: Maar we kunnen nergens anders heen. Als we buiten blijven, zullen de wolven ons opeten.
5: Oh, nou, hou me op. Kom dan maar naar binnen. Ik zal wel proberen jullie te verstoppen.
0: De zeven jongens zaten nog maar net voor de haard om zich op te warmen... of ze hoorden de bulderende stem van de reus.
6: Vrouw, ik ben thuis. Waar blijft mijn eten?
5: Hemeltje, daar zal je hem hebben. Verstop je snel hier, in het keukenkastje. Vlug!
0: De jongens verstopten zich achter het afwasmiddel... en hielden hun adem in toen de reus de keuken in kwam.
7: Ah, liefie, daar ben je dan.
6: Geef mij een varken. Ik ben uitgehongerd.
0: De reuzin haalde het gebraden varken van het spit en zette het op tafel. De reus greep het varken en trok ruw de poten ervan af en begon te smullen. Maar toen die één poot op had, stopte die met eten.
6: Wat ruikt ik? Dat is mensgevlees.
5: Ah nee, joh, gekkie. Dat is vast die voorraad schapen die ik in de kast heb liggen. Weet je nog wel? Voor als je

0: vrienden morgen komen eten?
1: Je denkt toch niet dat ik gek zijn? Ik ruik mensen.
0: De reus stond op en snoof. Hij snoof nog eens en liep toen naar het keukenkastje waar de jongens in zaten. Hij trok het kastje open en...
1: Ik zei het toch? En nog wel 7 mensgiers.
2: Ah, kom, die ga je toch niet opeten? Dat bederft je eetlust. Daarbij, ze zijn zo mager, daar heb je toch niks aan?
1: Ik wil ze niet opvreten. Ik wil hun kop inslaan.
2: Ja, en nu hou je op. Ik wil gewoon dat jij je varken opeet en daarna gaat slapen. Ja, basta.
1: Wat jij wilt.
0: De reus pakte het varken van tafel en liep mokkend naar buiten om verder te eten.
1: Wat kan mijn vrouw zeuren?
0: Kom jongens, snel. Jullie moeten naar bed. Het is al veel te laat. Morgen vroeg zal ik kijken wat ik voor jullie kan doen.

0: De reuzin bracht de zeven jongens naar de slaapkamer van haar zeven dochters. Onderweg zag Klein Duimpje een grote kist met goud staan. Hoe gemeen de reus ook was, hij hield blijkbaar zielsveel van zijn dochters. En hij noemde ze dan ook altijd zijn prinsesjes. Daarom droegen ze ook alle zeven een gouden kroontje. De zeven dochters lagen al te slapen. Aan de andere kant van de kamer stond nog een bed, groot genoeg voor zeven jongens.
1: Kijk eens, hier heb ik zeven slaapmutsen. Zet ze maar op. Heb je het niet koud? Hé, ga maar lekker slapen. Laat rusten.
0: Toen de reuzin was verdwenen en iedereen in het huis sliep, lag Klein Duimpje nog altijd wakker. Hij moest een plan bedenken om zijn broers te redden.
2: Als ik nou eens onze zeven slaapmutsjes verruil met de zeven kroontjes, dan zal de reus denken dat wij zijn dochters zijn en ons met rust laten.
0: En dat was precies wat Klein Duimpje deed. De kroontjes zette hij op de hoofden van zijn broers en de slaapmutsen op de hoofden van de dochters. Die nacht, toen de reus wakker was geworden, wilde hij even gaan kijken bij zijn prachtige dochters.
3: Boedje, boedje, boedje, boedje, boedje. Mijn mooie prinsesjes. Boedje, boedje, boedje, boedje. Jullie zijn zo liefjes. En dan die vieze jochies bij jullie in de kamer. Bah!
0: De reus liep naar het bed toe waar zijn dochters lagen te slapen. Maar omdat ze nu een slaapmuts droegen in plaats van een kroontje, dacht hij dat het Klein Duimpje en zijn broers waren. Hij pakte ze allemaal op en stopte ze in een zak. En besloot om ze de volgende dag ver weg te brengen.
3: Mijn vrouw slaapt. En ze merkt toch niet wat ik doe. Ik zal ze een lesje leren. Hoe durf ze als vieze muizen door mijn keuken te sluipen?
0: Toen de reus was verdwenen, stond Klein Duimpje op.
2: Snel jongens, wakker worden. We moeten hier vandaan.
4: Mag ik eerst even wakker worden?
2: Geen tijd. We moeten de lakens aan elkaar knopen en maken dat we wegkomen.
0: De volgende ochtend stond de reus op om zijn dochters te gaan wekken.
3: Oh, vlug naar mijn prinsesjes.
0: Maar toen hij de deur opendeed, zag hij dat alle twee de bedden leeg waren. Uit het raam hingen aan elkaar geknoopte lakens, waarlangs Klein Duimpje en zijn broers waren ontsnapt.
3: Nee, die vervloekte jongens hebben mij voor de gek gehouden. Vrouw, wakker worden, haal mijn laarzen.
1: Hier, je laarzen. Je kunt mij ook nooit rustig eens even lekker laten uitslapen, hè? Na al dat gekook wat ik voor je gedaan heb. Ik kan geen varken meer zien.
3: Die zeven jongens zijn ontsnapt en ik zal ze vinden.
1: Zeg, je bent toch wel weer voor het avondeten thuis, hè? Dag, schat. We eten varken.
0: De reus trok zijn zevenmijlslaarzen aan en rende door het bos. Met zevenmijlslaarzen kun je namelijk hele grote stappen maken, zodat niemand je bij kan houden. Klein Duimpje en zijn broers hadden de hele nacht gelopen door het bos. Ze waren verschrikkelijk moe. Maar de gedachte aan thuis hield ze op de been. Plotseling hoorden ze een bulderende stem.
3: Kwaai jongens, ik zal jullie krijgen.
2: We moeten ons verstoppen. Laten we ons verspreiden. Hier, onder deze boom en achter deze rotsblokken.
0: Toen de reus bij de rotsblokken aankwam, was hij ontzettend moe. Ja, je moet het ook maar eens proberen om te rennen met zulke grote laarzen aan. Nou, dat is geen pretje. Hij zag de boom en de rotsblokken en liet zich op de grond vallen. Daar viel hij als een blok in slaap. Op het gesnurk van de reus kwam Klein Duimpje tevoorschijn en keek vol ontzag naar de immense zevenmijlslaarzen.
2: Ik moet die laarzen pakken, want ik heb een fantastisch idee. Ga jullie maar naar huis en zeg tegen vader en moeder dat ik eraan kom met een grote verrassing.
0: Heel voorzichtig pakte Klein Duimpje de zevenmijlslaarzen en toen hij ze aantrok, werden de laarzen steeds kleiner en kleiner totdat ze precies pasten. Hij rende terug naar het huis van de reus en klopte op de deur.
1: Klein Duimpje, wat doe je hier?
2: Uw man is gevangen door gevaarlijke rovers en nu eisen ze goud.
1: Oh, mijn hemeltje. Oh, nee, hè. Hier, neem alsjeblieft al het goud mee dat we hebben en red mijn man. Ik kan niet zonder hem. Alsjeblieft, Klein Duimpje.
0: Klein Duimpje was nog nooit zo blij geweest. Met het goud in zijn hand rende die naar huis. Ja, wat met die 7-mijlslaars natuurlijk een koud kunstje was. Toen die thuis kwam, stonden zijn vader en moeder al te wachten. Samen met zijn broers.
5: Oh, daar is die!
2: Vader, ik heb goud genoeg voor altijd!
5: Ach, je bent een grote held, Klein Duimpje.
6: We hebben jullie zo vreselijk gemist.
0: Klein Duimpje vertelde het hele verhaal over de reus en zijn dochters en de geweldige 7-mijlslaarzen. Het was het grootste avontuur dat ze ooit hadden beleefd. En dat voor iemand zo klein als Klein Duimpje. En de reus? Daar heeft niemand ooit meer iets van gehoord.

0: jullie mee in de jungle wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
1: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
0: Dichterbij dan je denkt.
1: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
2: Geef kinderen een dag om nooit te vergeten. In het Oude Ambachten en Speelgoedmuseum beleef je samen hoe het vroeger was. Zelf ontdekken, spelen en ervaren. En bekroond als leukste uitje van Gelderland 2026 voor gezinnen met kinderen. Plan vandaag nog je bezoek en beleef het samen. Kijk snel op ambachtenmuseum.nl.
3: Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

minder schermtijd. Luister via hallokidsradio.nl of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: Dit radio is de beste radio ever. Doei!
1: De Club van Samson en Marie is deze week de superhit bij Hallo Kids.

0: Repelsteeltje. Er was eens lang geleden in een ver land een arme molenaar met een beeldschone dochter. Op een dag kwam de hebberige koning van het land met een dienaar langs om nog meer geld te innen voor het grote koningsfeest.
1: Ja, maar ik heb helemaal geen geld hoor, sire, nee.
0: De molenaar zweeg. Hij schaamde zich. Hij wilde de koning niet teleurstellen. Plotseling kreeg hij een ingeving.
1: Maar, ik heb een hele, ik heb een hele begaafde dochter. En zij kan zoals, ze kan zelfs goud spinnen uit stro.
2: Goud uit stro? Wat was geweldig. Breng haar naar het kasteel, dan kan ze na de komende nacht een hele kamer vol stro spinnen tot goud.
0: Toen de molenaar opbiechtte aan zijn dochter wat hij had gedaan, werd ze heel erg boos. Toch liet ze zich door haar vader naar het kasteel brengen, waarin een klein kamertje een spinnenwiel stond met stro dat was opgestapeld tot aan het plafond. De koning gaf de molenaar nog wel een waarschuwing.
2: Als het haar niet lukt, gaat ze de gevangenis in.

0: berg stro en begon te huilen.
1: Hoe heeft vader dit kunnen doen? Ik kan niet eens wol spinnen. Oh, was er maar iemand om mij te helpen.
0: Op dat moment stond er vanuit het niets een klein mannetje voor haar. Ze was verbaasd. De deur was gesloten en de ramen zaten te hoog om van buiten naar binnen te klimmen.
1: Wie ben jij?
2: Mijn naam verklap ik nooit, maar ik ben hier om je te helpen. Wat is je probleem?
1: Ik moet voor de koning deze hele berg stro tot goud spinnen. Ik weet niet eens hoe een spinnenwiel werkt.
2: Ik weet het wel. Ik wil het wel voor je doen.
1: Oh, dat zou geweldig zijn.
0: Het kleine mannetje ging op het krukje zitten en pakte een plukje stro. Hij draaide aan het wiel en als bij toverslag veranderde het kleine beetje stro in het zuiverste goud. Het meisje begon te dansen van geluk.
1: Dat is fantastisch! Het is net tovenarij!
2: Ja, hè? Maar voor niets gaat de zon op. Wat krijg ik van je als ik die berg stro voor je in goud verander?
0: Het meisje keek een beetje beteuterd. Het was ook iets te mooi om waar te zijn. Ze dacht even na en deed toen haar ketting af.
1: Ik bezit niet veel van waarde, maar je mag mijn ketting wel hebben. Is dat genoeg?
2: Ga je nou maar slapen? Ik doe het werk voor je.
0: Het meisje ging in een hoek van de kamer liggen en terwijl ze het spinnenwiel hoorde snorren, viel ze langzaam in een diepe slaap. De volgende dag, toen het eerste zonlicht door de ramen scheen, werd het meisje weer wakker. Een berg goud schitterde in het zonlicht. Ze hoorden een sleutel in het slot van de deur. De koning en de molenaar kwamen nieuwsgierig binnen.
3: Zoveel goud heb ik nog nooit bij elkaar gezien. Dit is geweldig.
4: Haha, nou dan kunnen wij dus nu mooi gaan.
3: Helemaal niet. Als ze zoiets één keer kan, dan moet ze het ook een tweede keer kunnen. De komende nacht mag ze nog een keer stro tot goud spinnen.

0: En zo werd de molenaarsdochter nog een nacht in een kamer opgesloten. Alleen deze kamer was veel groter dan de vorige.
1: Wat moet ik nu? Misschien kan het mannetje van gisteren me helpen, maar hoe krijg ik hem hier? Ik weet zijn naam niet eens.
0: En terwijl het meisje naast het spinnenwiel stilletjes zat te huilen, verscheen het kleine mannetje weer voor haar neus.
2: Hopla! Hier ben ik weer. Zo, dat is een berg stro, meisje.
1: Kun je me alsjeblieft helpen?
2: Natuurlijk, maar voor niets gaat de zon op.
0: Het meisje had haar ketting al weggegeven en verder had ze niet veel. Alleen nog de gouden ring aan haar vinger. Het was het enige wat ze nog van haar overleden moeder had.
1: Dit is het enige wat ik nog heb. Hij was van mijn moeder.
2: Ah, de van mijn mama. Goed, geef maar hier en ga jij maar lekker slapen.
0: De volgende morgen, toen de zon opkwam, was het mannetje verdwenen. En weer was al het stro veranderd in goud. En weer kwam de hebberige koning binnen.
3: Ik ben nu de rijkste koning van de wereld.
4: Nou, goedendag dan maar. Doei.
3: Nee, ik wil meer. Nog één keer.
0: En voor de derde keer werd het meisje opgesloten in een van de grootste kamers van het kasteel, waar het stro van muur tot muur opgestapeld lag.
1: Oh nee! Zonder hulp van het mannetje zou dit gewoon stro blijven. En wat zal die hebberige koning dan doen? Mannetje, mannetje, waar ben je? Als je me hoort, kun je me alsjeblieft helpen?
0: En poef, daar stond hij alweer.
2: Hey, hop, rap, hier ben ik al. Wat kan ik voor je doen?
1: De koning wil dat al dit stro omgesponnen wordt tot goud.
2: Jee, dat is veel stro! Nou, je mag wel iets heel moois in gedachten hebben als beloning.
1: Maar ik heb helemaal niets meer. Mijn ketting en mijn ring heb je al. Wat kan ik je nog meer geven?
2: Je hebt geen juwelen meer?
1: Nee, helemaal niets meer.
2: Ik weet het goed gemaakt. Ik spin al het stro tot goud op één voorwaarde. Ik wil je eerstgeboren kindje hebben.
1: Mijn wat?
2: Je eerste kind, je bent nog niet doof!

0: Zodra het kind geboren is, kom ik het ophalen.
1: Dat meen je niet.
0: Ik zou maar beslissen. Want zo'n berg stro, dat kost ontzettend veel tijd.
1: Hoe kan je dit nou vragen?
0: Ik zou maar beslissen. Tik-tak, tik-tak, tik-tik, tik-tik, tik-tik.
1: Oké, ik heb geen keus.

0: De volgende dag, het was niet te geloven, maar de hele kamer was weer gevuld met goud. Zelfs de ramen waren niet meer te zien. De koning kwam de kamer binnen.
1: Dit is geweldig, meisje. Je zult beloond worden voor je goede en harde werk. Als dank mag je met mijn zoon trouwen.
0: Zo gezegd, zo gedaan. Een jaar later waren de molenaarsdochter en de prins gelukkig getrouwd en hadden ze een wolk van een kindje gekregen. De prinses stond in de kinderkamer te kijken naar haar mooie dochter toen plotseling het kleine mannetje voor haar stond. Ze was hem al bijna vergeten.
2: Hopla! Hallo prinses! Ik kom hier voor mijn beloning!
3: Dat is een mooi kindje! Die zal mijn huis heel goed kunnen schoonmaken! Ja! Yeah.
4: Nee, nooit! Vraag wat je wil. Ik ben nu rijk. Je kan alles krijgen. Maar mijn dochter krijg je nooit.
2: Beloofd is beloofd. En belofte maakt groot. Ik kan ook je liefhebbende echtgenoot vragen of dat ook voor een prinses geldt.
4: Nee, dat doe je niet. Hij mag hier niets van weten. Is er echt geen andere oplossing?
2: Oké, misschien wel. Ik geef je 3 nachten om mijn naam te raden. Van zonsondergang tot zonsopgang. Als je het raadt, mag je je dochter houden. Als je het niet raadt, dan neem ik het kindje mee!
4: Ik heb geen keus.
2: Ja, begin dan maar vast met raden, hè.
4: Oké, Aad?
2: Nee.
4: Abraham?
2: Nee.
4: Adam?
2: Nee,
4: Adrian?
2: Ook niet.
4: Albert?
2: Nee, Arnold? Ook niet. Nee. Allemaal niet goed. Oh.
0: De prinses had de naam van het vreemde mannetje niet kunnen raden. De volgende dag stuurde ze dienaren het land in om nog meer namen te verzamelen. En zo werkte ze de volgende nacht aan een lijst met nieuwe namen.
4: Karel, Karsten, Kasper, Kees, Kevin, Klaas, Cor?
2: Ja, maar prinsesje, maar je hebt mijn naam nog steeds niet geraden. Je hebt nog 1 dag en ik wens je...

0: De volgende dag was de prinses buiten zichzelf van verdriet. Het was hopeloos. Ze had nog steeds niet de goede naam gevonden. Ze besloot om haar gedachten te verzetten door een wandeling in de paleistuin te gaan maken. Op datzelfde moment liep een van de dienaren door het bos naar het volgende dorp op zoek naar nieuwe namen. Plotseling hoorde hij een vreemd gezang. Hij liep op het geluid af en keek door het struikgewas. Op een open plek in het bos bij een kampvuur danste een klein mannetje rond.
1: Hopla, tralala, niemand weet. Niemand weet dat ik Rippelstiltje heet.
2: Dat is het, dat is het. Dit moet ik de prinses vertellen.
1: Want het koningskindje wordt van mij. Hopla!
0: De dienaar rende terug naar het kasteel om de prinses het goede nieuws te vertellen. De prinses was zo blij dat ze bijna niet kon wachten tot de zon onderging.
3: Hé, zo, ben je nog steeds bezig? Ah! Nou, kom, hey, begin maar vast weer met raden.
4: Is het Sam?
3: Ja, dan.
4: Sascha?
3: Dan.
0: En zo ging het weer de hele nacht. Weer werden alle namen die verzameld waren opgenoemd.
3: Dadam.
4: Simon?
3: Nee. Steven. Wat een lelijke naam, zeg. Ah! Je hebt het niet geraden. Je dochtertje is van mij.
4: Niet zo snel. Ik mag nog één keer raden voor de zon opgaat.
3: Nou, vooruit dan maar.
4: Is jouw naam misschien Rippelstiltje?
3: Ja, Rippelstiltje. Nee, dat kan toch helemaal niet. Hoe weet je dat nou? Dat kan helemaal niemand weten.
0: En met een enorme knal verdween Rippelstiltje uit de kinderkamer. De prins kwam op het lawaai af.
5: Liefste, wat was dat voor lawaai?
4: Niets bijzonders. Ik hoorde ons kindje huilen.
0: De prinses kon haar geluk niet op. Eindelijk was haar kind echt veilig. En nu konden zij en haar man eindelijk aan een lang en gelukkig leven beginnen.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: We zijn er!

0: Kom aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat, ik som de kinderen nog eens op, ja.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: en de uitslag van.
1: De leukste radio die er is en ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.

0: zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes Denisa, doei!
1: De Club van Samson en Marie is deze week de superhit bij Hallo.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Afrika.
1: Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hoi, ik ben Mabette en ik vind de Kids Radio echt heel...

0: mijn jessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Thank you.